0: botlhale ja ko botse gore wa bona mmino ka mogomong ke ke sa tse bore se se phumi maduna gona mo kosheng ba re just di leke van va ge dance just di leke de ya o bolo gona mo kosheng ya
1: yeah.
0: Yeah. Just lekker music van voor the dance. Yeah. Die kan doen. O, maar nog wel even. Oké. No. Re toch aan het leven.
1: Kortje kale pelaksa.
0: Ja.
1: Die lyrics.
0: Ken a spoke, Ishmael Klatjua, yon agome, yanaas wa king se, gore, tomara efecha. Lama tomo, lekwile gore, utipile spoke. Erre kore, gona bele gana le. Aga ena fale le so gana la ga motlounga CB when not lorry
2: Mother fantastic Mother fantastic hostel Once again I still double double dolly masiko buta Nog as old school ook ah je is goed mee Once again double dolly double dolly